0: the vaders en de zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is koning. De aarde mag juichen.
0: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood? Vervolging, honger, levensgevaar of het zwaar? Over dit alles zegenvieren wij landvrij. Dankzij hem die ons heeft liefgehad.